0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: top 3.
1: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja, als je dit hoort.
2: Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Hoe weet je dat ik 's avonds niet huil? Hoe weet je dat?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 2 van de 3 wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws.
2: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 2 van de 3 wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Zwolle en Wezep 5 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de beeld nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de Bilt nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid.

And have we got news?

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in het weg en daarom zijn 2 rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging en er is 1 rijstrook dicht.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten.

0: Welkom. Het is weer vrijdag.
1: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
0: Chris, Kim en La. Nou, weet niet. Ja, het zijn allemaal afkortingen, denk ik. De Dolly Dots hebben het over de Dreammachine. Zeg welkom bij een uurtje op de koffie. En daarna natuurlijk tussen koffie en lunch. We gaan lekker door op deze vrijdagochtend. Met heerlijke muziek.

De zeven niet onaardige dames van de Dolly Dots. En The Dream, Marcin. Ja, ze hebben heel wat leuke plaatjes uitgebracht. Ik heb ze trouwens alle mooie. Maar ja, dat moet ook wel. We hebben nog een lekker nummertje erachteraan. Deze van Ken Wright. The Way You Love Me. Nou, zeg geen nee.

Toto Torts. Met als hoofdzangeres natuurlijk onze Treintje Oosterhuis. En wat heeft zij toch een mooie stem. Ah, ze ziet er niet onaardig uit hoor, dat moet ik eerlijk toegeven. Want ja, ik ga niet, nee, dat kan ik niet doen. We hebben een lekker, ja, er zit er eentje naast. Laten we gaan. Oké.

Een stukje reggaeton uit de Dominicaanse Republiek van Belido en Papa Joe en Señorita. Ja, dit heet reggaeton, maar het is popmuziek in hun taal. Bij hun natuurlijk. Ja, dit was onze popmuziek vroeger. Christy, Yellow River.

de Dijk. En bloedend hart. Gaan we even over lekker naar de Marvix. Dance the Night Away. En dat gaan we waarschijnlijk, heel misschien, vanavond doen. Of misschien morgen. Even lekker een dansje wagen. Oude tour. Lekker joh, oude tour.

0: Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: 24 uur per dag. Radio Amerika.

Lisa Stansfield en James. We zullen dus heel even iets anders gaan draaien van Gracie Adams. Abrams, ja. Hit the Wall.

Kwart voor elf inmiddels geworden met Nick Kamen. Each time you break my heart. Los Mandelos hebben we hier. En ja, die hebben een leuk nummertje gemaakt. Luister zo. Oh, my loving. En dat vind ik zo lekker, deze muziek. Ik hou wel van deze muziek. Beetje tropical.

Fun Fun en Baila Bolero. Ja, we brachten ons bijna bij het einde van Op de Koffie. Maar daarna niet getreurd, want we gaan gewoon lekker door met een uurtje tussen koffie en lunch. Wat is dit voor een lekker geluid? Purple Disco Machine.

Nou, dit is niet echt een slaapplaatje dit. Dit is eigenlijk een plaatje dat je eigenlijk vanavond in je plaatselijke gezelschap, clubje moet hebben om een lekker stukje te dansen. De Purple Disco Machine. Just hide it. Nou, dit is de laatste. Hey, jongens, ik ga er vandoor. Althans, dit uur dan. We zijn hierna nog even lekker met tussen koffie en lunch. Prince and the Revolution.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Waar ook met Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.

0: Zo, de kop is er weer vanaf. Tussen koffie en lunch. The physical doctor, of ze zei PhD. And I won't let you down. Wat was dat toch een lekker nummertje in die tijd. Deze ook trouwens hoor. Chris Kors Amsterdam. Jan Smit.
1: Hey Frans, doe rustig, je maakt geen kans.
0: En Frans wou.

0: En Priscilla.
1: Once you put the drinks on her.
0: Renka. En John Doe.
1: Come back home. John Doe.
0: Ja, dat is leuk. Ach, het maakt ook helemaal niet uit. Nicky.

He's So Different. Lekker nummertje van Nicky. En dit is zo'n lekkere gauw ouwe. Even terug. Terug naar mijn geboortejaren. Chris Andrews. Just Pretty Belinda.

Del Hall en John Oates. De afkorting was gewoon Hall & Oates. Dat was een beetje ook van de beginperiode. En daarna dachten ze van, nou, we zetten onze namen er maar voor, dan weten ze wie we zijn. Lekker stukje stevig werk van hun. Ik heb nu een ander nummertje en we hebben er een tijdje hebben daar naar kunnen luisteren. En daarna was het ineens over voor deze. Wendy en Lisa, hier is Lolly.

Nou, volgens mij kan die Lolly nog niet beter opeten hoor. Daar moet je niet over zingen. Wendy en Lisa. Thanks God it's Friday. Ah, oh, dat is mijn spreekwoord. Hier is Tisano Ferro Perdono. En we draaien dit keer de Engelse versie.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt al vroeg op gang. We zitten rond de 160 kilometer file. Veel mensen trekken op uit en gaan gezellig een lang weekend weg. Op de A1 richting Amersfoort heb je een file staan tussen Apeldoorn en Kootwijk. 5 kilometer, 25 minuten door een spoedreparatie. Je moet daar langs over de vluchtstrook. Verder de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Nog wel een half uur vertraging vanaf Tolen. Dan de A27 in beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. Die heeft even opengestaan. En op de A27 naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Houten. Twee rijstroken zijn er dicht door schade. Je hebt 20 minuten vertraging.

Ja, Bonnie Sinclair, die kent alleen maar een aantal woordjes in het Frans natuurlijk. Voulez-vous. Ja, dat was vroeger samen met de Unit Gloria. Ja, die vonden Bonnie Sinclair zo'n leuk stemmetje hebben. Dus dachten ze van, ach, laten we die dame ook eens eventjes wat in laten brullen. En ja, ze hebben een aantal nummertjes gemaakt. En daarna was het gewoon Bonnie Sinclair in het Nederlands. Zo, even aftellen. Nou, de titel weet je al. Candy Duffler.

0: Jenny Duffler. En Pick Up the Pieces. Ja, dat is ook het enige wat ze zingen. En een beetje yeah, yeah, yeah zingen. Dat is, ja, maar ach, maakt niet uit. Het is een lekker nummertje. Ik denk, laten we eens een beetje een instrumentaaltje pakken tussendoor.
1: Yes, darling.
0: Oh. Ja, ja, oh, ik hoorde wat op de achtergrond, maar dat zag je dus. The Cookie Crew. Females.

0: Ik heb al zeker 15 keer gehoord het woord Cookie Crew. Ja, we weten dat jullie Cookie Crew zijn dan. Twee females. Twee lekkere nummertjes achter elkaar die ons denken aan het weekend. Een lekker stukje dansen. Ja, en wat je ook maar verder wil. Een nummertje van de Ramse Jaffie heb ik hier. En dat heet Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Oeh, een hele mond vol. Even terug in de tijd.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

Alicia Keys, A Woman's World. Een stukje R&B. Lekker rustig op deze vrijdag. En dat kan de heus wel eventjes lekker tussendoor. Vooral als je het volgende nummer gaat rijden natuurlijk van de Blues Brothers. Everybody needs somebody.

de Blues Brothers. Everybody needs somebody. Ja, er is een tijd voor komen. En er is een tijd voor gaan. Tussen koffie en lunch is afgelopen. Op naar de lunchtafel van Tom Jacobs. Na 12 uur naar het nieuws. Weer. En als het er is, het verkeer. Dit is mijn laatste. En Volk. And my loving. You're never gonna get it. You're never gonna get it.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer, 20 minuten vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: met Calling Me Bad op deze vrijdagmiddag. De supervrolijke All For Love. Begin jaren 90 scoorde deze Amerikaanse boysband hit na hit met hun aanstekelijke mix van harmonieuze R&B en pop. Zo, ja, daar zijn we dan. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor platenprak en we luiden het weekend in. Ik zeg goedemiddag.
1: Ik zeg het ook, goedemiddag.
0: Dankjewel. We knallen er tegenaan met overheerlijke platen. Hebben we nog verjaardagen?
1: Eentje.
0: Eentje? Ik zie er twee.
1: Ja, maar we doen er één.
0: Oh, we doen er één. Hij heeft even geen tijd om het uit te zoeken. Maar Johan van Minne is jarig, dus blijf lekker luisteren. We blijven even in de jaren 90, maar we schakelen over naar een van de meest opmerkelijke en inspirerende succesverhalen uit de popgeschiedenis. In 1995 veroverde een 53-jarige man met een hoed en een snor plotseling wereldwijd de hitlijsten. John Paul Larkin, beter bekend als Scatman John. Ja, en waar zijn verhaal zo bijzonder maakt, is dat hij van zijn stotterproblemen zijn grootste hit maakte. Scatman John.

0: precies not you, de bitterzoete. Ja, Elvis Presley met deze prachtige ballad toch wel. En de king die de hitlijsten toen domineerde. Waarin hij zingt over een man die alles heeft wat zijn hart begeert. Plaat komt uit 62. En we gaan even van de koning van de Amerikaanse rock'n'roll een sprong maken naar begin van de jaren 70 voor een fantastisch stukje popgeschiedenis van eigen bodem. Het Haagse duo Greenfield & Cook, bestaande uit Rinus Gerritsen en George Kooijmans, hoewel beter bekend als de stemmen van John Greenfield en Peter Cook, scoorde in 1972 een gigantische hit met Don't Turn Me Loose. En met die loepzuivere, harmonieuze samenzang, die warme akoestische gitaren en een sound die destijds makkelijk kon concurreren met internationale acts uit Engeland en Amerika, lieten ze horen hoe volwassen de nederpop was geworden. Reis mee terug naar de vroege 70er jaren. Hier zijn Greenfield & Cook. Wil jij ook een cookie?
1: Ja, lekker.

1967 bracht deze jazzlegende met zijn iconische doorleefde stem een ode aan de kleine alledaagse dingen die het leven de moeite waard maken. Het blijft een van de meest troostende, hoopvolle, simpelweg mooiste liedjes ooit gemaakt. What a Wonderful World van Louis Armstrong. Nou, dit is het geluid van ABC. The King Without a Crown. En daarna hebben we de

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Lekker vrolijk liedje van Peter de Koning met die onvergetelijke studentenhit. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. En in 1995 begon trouwens deze herkenbare akoestische plaat als een grapje tijdens zijn studie aan de Rotterdamse Conservatorium. Maar binnen no time zong heel Nederland dit aanstekelijke verhaal over de ultieme verliefdheid in de tandartsstoel woord voor woord mee. En we schakelen even helemaal om, want we gaan luisteren naar een van de meest indrukwekkende en persoonlijke liedjes ooit gemaakt. In 1971 zong ex-Beatle John Lennon op zijn allereerste album al het verdriet van zich af met het nummer Mother. Hij had een hele moeilijke jeugd en in dit lied hoor je zijn pure pijn en frustratie over zijn ouders, die er vroeger nooit voor hem

0: Status Quo en Down, Down, Diddly, Dum, Dum, Diddly, Dum, Dum, Dum. Nou, doe maar even normaal van Elst. Verminnen is jarig en dat vieren we.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Een hele bijzondere mijlpaal vandaag in de Lage Landen. Want een van de grootste chansonniers is jarig. Johan Verminne viert vandaag zijn 75ste verjaardag. Al meer dan 50 jaar raakt hij ons met zijn warme, herkenbare stem. Denk aan tijdloze klassiekers zoals Laat me nu toch niet alleen. En natuurlijk zijn ultieme ode aan de hoofdstad Brussel. De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk voor de zanger, die na zware gezondheidsproblemen een lange revalidatie achter de rug heeft. Maar Verminne blijft optimistisch en onderweg, zoals dat zelf altijd zo mooi zegt. Vandaag vieren we zijn rijke oeuvre, zijn poëtische teksten en zijn onmiskenbare plek in de muziekgeschiedenis. Johan, van harte gefeliciteerd met je 75ste verjaardag. En voor nu, luisteraars, genieten we nog één keer van het prachtige Brussel.

Kashif met die heerlijke relaxe Stone Love. In de vroege jaren 80 was deze Amerikaanse muzikant en producer een van de absolute koningen van de vernieuwende funk en R&B. Nou, we gaan nog eventjes naar 1983. Daar blijven we eventjes bij. We blijven in dat magische jaar. Maar we steken de oceaan over naar Engeland voor een van de meest herkenbare popsongs uit de hele periode. De mannen van Kaya Gugu braken in één klap wereldwijd door met een allereerste single, Too Shy.

0: Gaia Google met Touchai. Dat was hem weer voor vandaag, vrienden van de show. Maar niet getreurd, op Radio Amerika ben ik morgen gewoon weer terug tussen 12 en 2 met Krant Café René. En zondag van 2 tot 4 met Pop Magazine. En natuurlijk daarin de Nederpop Top 3. Blijf lekker luisteren, want er komt nog veel meer. Ik heb bijvoorbeeld Margriet Eshuis Band en Black Pearl. En natuurlijk na de klok van 2 uur knallen we door hier op Radio Amerika. Wat gaan we doen vandaag?
1: De kroeg in.
0: De kroeg in, heerlijk. Doe mij maar vast een satéetje. Een fijn weekend vast.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk en voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Nou, dat is dus Hakataka, hè? Ja, heerlijk, hè? Uit de jaren 70 trouwens dit. Dus wel leuk eventjes tussendoor. Tijd niet gehoord, hè? Deze plaat ook niet. Dat is wel heel mooi. Jaap Reesema.

0: Battery.
1: Leven op het platteland is zo mooi.
2: Liggen in het gras.
1: Lekker dollen in het hooi.

blijft een jongen van het platteland, ja. Dus daar hoef je ook niet echt blij mee te zijn, denk ik, tegenwoordig. Tenminste, ze zijn er nog steeds trots op. En heel veel piratenstations ook. Oh, dat is zo mooi. Met vermogens, daar krijg ik een paar tik van. Nou, droomden wij vroeger van in Den Haag. Als je 25 kilowatt zou zijn met de toeter op de FM. Geweldig, ze blijven er gewoon mee doorgaan. Silver Twin nu en...

0: Freak Like Me. Radio Freak, meer niet. Nee, ik ben geen andere dingen. Nee.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Ja, ga er maar aan staan. Heel apart hobby dit. Je zit tegen een microfoon te praten en tegen een paar beeldschermen met liedjes erop. Ja, apart hè? Ja, nou ja, goed. Ieder zijn hobby. Klaas van der Steen nu met In Dromenland.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.

hun versie op het van Gloria Gaynor natuurlijk, die dance classic. Is het niet onverdienstelijk gedaan, want het is een grote hit geweest in Nederland trouwens. En verder buiten ook. Hermes Houtwind, leuk. Ja, Plan C. Ooit eens een keer in Plan C in Rotterdam zien optreden. Dus een lokale tent was dat destijds. Een tent die al heel lang bestaat en bestaat nog steeds volgens mij. Al sinds de jaren 60. Goed zo, Kate Perry nu.

thuisplaat hoorde, denk ik gelijk weer terug aan het jaar 1984, weet je dat? Ja, hoezo? Nou, Creatures, Believe in Yourself. Maar die hoorde het voor de allereerste keer, hoorde ik niet bij een Haagse station. En dat was een Haagse piraat, een hele grote piraat trouwens. Je had Hofstad en je had ook Radio Stad Den Haag. Hij heeft dat heel lang volgehouden tot 88 aan toe. En toevallig de uitbater van Radio Stad Den Haag, Rob Velders, maakte ook programma's te Gust en te Keura. En dat was ook meteen de uitbater. Hij begon met Radio City in de jaren 70. Ik wil het even kwijt. Het is leuk. En er is een stukje met Charlie Lonois. Wordt hij geïnterviewd. Het gaat over radio. En dat is op YouTube te vinden. Als je het intikt Velders, dan kom je het vanzelf tegen. En dat is echt een aanrader. Hoe je helemaal het ontstaan van de Haagse Piraat, Radio Stad Haag, de voorloper, Radio City en zo. En ja, de City Haag. Fantastisch.

0: Like, thanks for James Ingram.
1: Hans Gondel, had je voor James Ingram met Step Into The Ring. Nou, laten we dat niet doen. We gaan de Stepping Out Of The Ring toevallig, want het is afgelopen. Ik heb nog even voor je een vocale plaat en dan is het klaar met deze afternoon. Diddy 112 en

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en Knoopendeende-Heide een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berk van Roderijs en Rotterdam-Feyenoord een kwartier vertraging. Daar staat een auto in het weg. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Knoopend Hertogenplein een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Achtung! Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
5: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
6: Attention, hands back. Safety bars are coming down.
4: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
7: This is Rob de Graaf with Club 45.
4: Achtung, wir starten.
8: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
9: Club 45.
10: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
11: Ja, we gaan beginnen. Het is weer zover. Eindelijk is hij weer op de radio. Oh, we hebben een hele week moeten wachten. Dit is Club 45. De komende 2 uur. En ik ben happy. Ik ben zo happy. Ik heb bakthee en ik heb... Wat heb ik voor chocola? Oh ja. Met nootjes en rozijntjes.

0: Ah, ik ben zo happy, ik ben zo happy, ik ben op de radio. Oh, ja, echt. Hey mama, ik ben op de radio. Oh, wat ben ik happy. En niet alleen dat, hè. Kijk even naar buiten. Eindelijk is die kou voorbij. Oh, we gaan gewoon echt 10 graden zijn we gestegen in temperatuur. Oh. What a wonderful life. Hey, welkom, hè. Dit is Club 45. Had ik al welkom gezegd? Ja, natuurlijk.
1: Het is vrijdag.
0: Want het is vrijdag. Ja, dan is die gek weer op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, och.
1: Het is vrijdag. Hebben jullie er ook zo zin in?
0: Nou, ik heb er in ieder geval zin in. Zet mijn kop te veel wat harder. Dan kan ik wat minder hard schreeuwen.
2: Club 45.

0: Knop maximaal, zet je ramen, je deuren open. Nu kan het, want het is 24 graden ongeveer. Ben jou misschien wat warmer, ben jij misschien wat kouder? Maakt me allemaal niet uit. Die zon die staat lekker en het is gewoon echt heel erg mooi weer. Ja, ik weet het. Het was gisteren ook mooi weer, maar toch vandaag, hè. Vandaag is het vrijdag en dan genieten we gewoon. Dan kunnen we even eindelijk weer aan de bier en lekker buiten zitten en zo. Oh, pak de barbecue.
1: Rob de Graaf.
2: Het is vrijdag.
3: Club 45.
0: Ja, ik geef het voor dit weekend gewoon even een cijfertje 9, hè, om te barbecuen.

De plaat met Happy erin, Entwine. En ik heb nog twee platen klaarstaan eigenlijk. Ja, ik heb nog een hele leuke plaat klaarstaan. Pharrell Williams. En daar zit een verhaal bij. Ja, echt waar. Die gebruiken eigenlijk in de sportschool als ik lesgeef. En dan met boksen en zo. En dan moeten ze van de ene naar de andere kant moeten ze rennen eigenlijk. Op het moment dat het woord happy er is. Moet je je voorstellen. Dus als jij nou ergens bent of zo. Buiten in de tuin, binnen of zo. Of weet ik veel, bij je baas. Dan moet je je voorstellen. Ga je tegen de muur aan staan? Ga je tegen de muur aan slaan? Of in ieder geval, ja, proberen te slaan. Niet te hard of zo, weet je wel. En elke keer als je het woord happy, dan ren je naar de andere kant van de kamer en dan ga je daar eventjes tegen de muur tikken en dan ren je weer terug. En elke keer als het wordt, ja, als het happy klinkt dus, hè. Ja, dat, hè. Ja, dat is leuk, man.

En geloof me, die platen duurt bijna 4 minuten. Als je dan echt heen en weer aan het rennen bent geweest en constant moet lopen beuken om een bokshappen of de muur of weet ik veel wat. Geloof mij, je bent doofvol. Dit is echt sportschoolmuziek. Ja, echt. Ben je nooit in sportschool geweest? Ja, dan heb je pech. Heb je toch wel een probleem. In ieder geval, ja, het is weekend. En ik heb nog 1 plaat. Heb ik klaarstaan. En ja, happy ending. Ja, serieus. Want het is de laatste plaat met happy. En dan gaan we weer andere dingen draaien. Dus met z'n allen, in ieder geval, zingen we even mee. Dit is een happy ending.

0: namelijk net iemand binnen. Bart, die kwam namelijk binnen. Die is van vroeg vandaag. En die zei, ja, maar hallo, wat hebben ook nog meer happy platen? Don't worry, be happy. En die wilde die eigenlijk horen. Dus ik denk, nou oké, nog even geen happy ending.
1: Nee,
0: ga even Johnny Camargo. Johnny, we kennen hem allemaal.
2: Ja, dat is een tijdje geleden.

0: Ik zeg, ik zal het hem doorgeven, dan kom je misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor. En hij ging me op straat zetten. En je nou, dan ben ik gelijk van het gevaarlijk met mijn vrouw. Come on, let's go
1: get it on. Ik kan het niet nalaten. Echt waar. Een half uur lang heb je op de radio. Gewoon omdat ik er gewoon zin in heb. En ik bedoel, mijn batterij is weer opgeladen. Mijn accu is weer vol. Mijn lampje brandt er op groen. Dat is 24 graden buiten. Eindelijk.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is zeer druk op de weg door het begin van het langste Pinksterweekend. Er staat 950 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Alphen-Schestel en Knoop het Empel is de vertraging een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk. Ruim een half uur extra reistijd. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen. Drie kwartier. In Limburg op de A76 Duitse grens richting Geleen. Tussen Knoop het Kundenberg en Spouwbeek. Drie kwartier vertraging. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Harinkvlietdam. Drie kwartier vertraging.

0: elke week weer. Oh, ja, echt waar. En dit is de rockschijf. Oh.
1: De rockschijf van dit uur.
0: Ja, ik blijf een beetje in de tempo happy hangen. Wat denk je van Happy Together, de Turtles?
1: Zet je radio keihard.

0: Graves, liga-te de weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Want gemiddeld in het noorden van Nederland 24 graden. In het zuiden is het zelfs warmer. En het hele weekend is zo. Oh. En dat maakt me gewoon gelukkig. Dat maakt me happy. Ik heb iets uit Duitsland gevonden.
1: Ik heb gedacht, dein Spiel ist fair. Hab die im Stich voll gegönnt.
0: Dus in Duits happy end. Ja, das happy end.
1: Hier das Spiel der Freude zu verlieren. Doch sowas wird mir nicht nochmal passieren.

Ja, we zijn weer een beetje op tempo. Hè. Het is de eerste uur. We zijn een beetje aan het warm maken voor de tweede uur natuurlijk. Maar toch, ja, het moet gewoon... Ja, ik bedoel, het is gewoon echt... ja, lekker. Dus we zijn een beetje al op temperatuur natuurlijk. Het is buiten.

0: je want to be happy. Ik moet zeggen, het is hier een dolle boel in de studio bank eigenlijk. Want er komen hier mensen meer in de studio dan als ze normaal buiten aan het koffiezetapparaat zitten. Het is best wel gezellig eigenlijk. Ze willen eigenlijk gewoon dat ik het hele uur lang happy plaatje draai. En Bart zit hier ook nog te wachten. Ja, het enige probleem is, Bart heeft geen happy plaatje. Het enige wat hij had eigenlijk was Happy New Year. Ja, dat vond ik eigenlijk een beetje te gek. Ik bedoel, we gaan geen nieuwjaarsplaat draaien halverwege bijna het jaar. Zeker niet met dit weer en zo. Ik bedoel, dus Bart, doe maar gewoon wat je altijd van plan was. Dus ja, oké, Bart, de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen van die ene grote rol die er toch ooit eens zou moeten komen. Op een morgen kwam ze niet op de koffie zoals we hadden afgesproken en ik ging naar haar kamer. En daar vond ik haar. Ze had deze keer duidelijk de verkeerde vent meegebracht naar huis. Met haar lipstick had ze nog wel wat op de muur gekalkt, maar daarna was het einde snel gekomen. En nu gaat ze weer terug naar Omaha, maar niet zoals ze zelf had bedoeld. Geen menigte fans om haar toe te juichen. Geen officiële ontvangst, geen fanfare. Maar slechts een stille tocht. Zo gaat dat hier in dit hotel in Hollywood, waar de grote filmstudio's iemand kunnen maken en breken. Als je groot bent, sta je altijd in de schijnwerpers. Maar als je hier niks bent, komen je dromen nooit verder dan een achteraf hotelkamertje van $7 per nacht.

0: plaat is een verhaal voor deze week. Hollywood 7. Het enige verschil met al die happy platen is dat het in ieder geval met een H begint. Ik kijk op de klok en we sluiten af. Ja, nou, we sluiten het eerste uur af met een plaat nog steeds met happy. Is everybody happy nog steeds? Ja? Oké, tot het volgende uur. Dan gaan we geen happy plaat.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch West en Waardenburg een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging.
4: Radio Amerika. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cut 45.
0: Zo, tweede is alweer begonnen. Ik zit lekker in mijn t-shirtje hier. Eindelijk heb ik dat vest uit en een bakje thee.
5: Hallo.
0: Een plakje koek ook trouwens erbij.
4: Rob de Graaf.
0: En ik dacht, waar zal ik het tweede uur mee beginnen? Ik dacht van, weet je wat, een beetje snelheid erin. Ja, Katie Ryan. Het is wat, hè, daar in België. Ja, och. 2 dagen geleden lag het treinverkeer stil daar in Oost-Vlaanderen. Er liep namelijk een kangoeroe op de spoorlijn. Ja, na een uur lang hebben ze het beest eigenlijk geprobeerd te vangen. De politie en de dierenarts en zo. En eindelijk konden ze dat beestje pakken. Ja. Het is niet best. En ook nog op spitstijd om 9 uur 's morgens. En er was een treinmachinist en die waarschuwde de verkeersleider. Die zei, er loopt hier een kangoeroe. Hij zei, ja, je bent hartstikke gek, man. Alleen, man, je bent gek. Hij zei, nee, het is echt een kangoeroe. Het is een verkeersleider. Die belde de politie en zei, allee, er is hier een kangoeroe op de spoor. Nou, uiteindelijk zijn ze allemaal gekomen in ieder geval, ja. Beestjes gevangen, iedereen blij.

0: zou zeggen Chante. Of is het Santé? In ieder geval, trek je biertje open, pak je fles wijn of weet ik veel wat. Maak het in ieder geval een beetje gezellig, want het is vrijdag. Het is lekker weer in ieder geval. En die Belgen, die dachten van, nou 1-0 voor Nederland. Want wij hebben een kangaroo op het spoor. Maar in Nederland kan het ook gekker hoor, echt waar. Ik denk dat we er zo meteen 1-1 van gaan maken, maar dat ga ik zo meteen vertellen. Want ja, het heeft iets met heel veel poten te maken. In ieder geval meer poten dan die kangaroo heb. Ja... Capybara. Weet je wat voor een capybara is? Dat is een soort uit de kluiten gewassen marmot of cavia in ieder geval. Ja, zo groot als een hond. Ik heb ze zien lopen in Costa Rica. Hartstikke leuke beestjes. Ze zien er niet uit. Alleen, ja, dat is jammer. Hele korte pootjes en zo. Een beetje harig. En ja, gewoon een cavia die opgeblazen is.
1: Ja.
0: En daar hebben ze een liedje op gemaakt. The Night of the Capybara.

Ja, capybara. We hadden het net over gehad, hè? Dat is zo'n opgeblazen marmot, cavia-achtig beest. In ieder geval hartstikke leuk. Maar we hadden het ook over die kangaroo in België. Ja, afgelopen woensdag was dat. Maar Nederland die liep voor op België. Want afgelopen vrijdag, na Club 45 vorige week, toen is er in Nunspeet een spin gevonden. Ja, die liep daar overdag over een terras heen. Dan moet ik zeggen, het is een beetje koud voor een spin. Want die spin die bleek namelijk uit Spanje afkomstig te zijn. Ja, het was namelijk een Spaanse stierspin. Nou, je weet hoe die Spaanse stieren eruit uitzien, hè? Van die zwarte beesten, weet je wel. En die hebben van die rode stekels hebben ze op de rug. Ja, die prikken ze in Spanje dan in die rug en zo. Dat vinden ze daar leuk. Maar in ieder geval, dit was dus een Spaanse stierspin. Die was vrij groot. Dus een van de grootste spinnen die eigenlijk op dit continent in Europa eigenlijk voorkomen. Die komen normaal in de Zuid-Spanje en Portugal voor. En die reizen nog wel eens een keertje mee met olijfbomen. Want ja, iedereen wil olijfbomen in zijn tuin hebben, alhoewel die hype een beetje voorbij is. En ja, die worden daar gekweekt en dan worden ze in vrachtwagens hierheen vervoerd. Er zitten natuurlijk allerlei beestjes in en zo. Hè? Dus het is niet zo die planten die je normaal bij de intratuinen en allerlei andere tuincentra koopt, die vol met gif zitten, dat er geen beestjes meer in zitten. Nee, dit zijn nog gewoon echte bomen die eigenlijk een beetje redelijk onbehandeld zijn. Ja, want in Spanje hebben ze niet zoveel van die beestjes in ieder geval. Die beet van de beesten, die kunnen wel pijnlijk zijn, maar het is niet dodelijk voor mensen, dat we niet. Nou, die mensen zagen in ieder geval die zwarte grote spin zagen ze daar op het terras lopen. En die dachten, wat moeten we nou, hè? Hebben ze uiteindelijk de dierenambulance gebeld. De dierenambulance die zei ook, ja, daar komen we niet vaak tegen. Nee, vind je het gek. Het is volgens mij de eerste keer dat dit Nederland zo'n beest daar gevonden is. In hun spit, maar sowieso in Nederland. En ze hebben hem gevangen en zien was. Ja, de beest heeft van die hele mooie grote dikke kaken. Ziet er echt gevaarlijk uit. Als jij van spinnen houdt, dat is niet helemaal niet erg. Want het is best een leuk beestje. Maar ja, die beet die kan wel pijnlijk zijn. Hè? Dus als jij niet tegen spinnen kan, ja, heb je wel een probleem in ieder geval. En ik dacht, weet je, ik moet een spinnenplaat gaan draaien. En heb ik allerlei keuze, want ja, ik heb natuurlijk Spinning Around van Kylie Minogue en de Spider Murphy Gang. En ik dacht, weet je, ik ga ze allebei draaien. We beginnen met Spinning Around. Ja, dat lijkt me wel leuk. Maar je zal niet tegen spinnen kunnen. Je zal bang voor spinnen zijn en dan zo'n grote spin over je terras zien lopen. Of erger nog, in je huis of in je slaapkamer. Moet je hem niet doodslaan, hè, want dat is zonde. Hè. Spinnen zijn best goed. En deze zijn best wel zeldzaam, in ieder geval in Nederland.

Zeg, had ik al verteld over afgelopen weekend? Ja, nee, hè, dat heb ik nog niet verteld. Nou, het was hemelvaartsweekend. Hè. En met hemelvaart sta ik altijd achter de bar. Ja, dan sta ik 2 dagen, soms 3 dagen achter de bar. Van een van de grootste festivals eigenlijk van Noord-Nederland, Oerok. En dat is gewoon, dat doe ik al jaren en jaren. En dan maak je wat mee. En dan sta ik altijd eigenlijk een beetje bij dezelfde bar. En dat is daar altijd een beetje de partyhoek en zo. Hè. Dus nou, dan word je echt helemaal doodgegooid met partymuziek. Ja, ook onder andere deze plaat, die werd ook gedraaid en zo. En dat was super gezellig. En ik kijk nu weer uit naar over een jaar, hè. En die artiesten, hè, er waren gewoon 3 dagen lang, waren waanzinnig veel artiesten. Hele goede artiesten. Miss Montreal, Within Temptation, noem ze allemaal maar op, hè. En ik was daar op een gegeven moment bij Paul Elstak in de tent. En ja, goed, ik ben een beetje wat ouder, hè, dan de gemiddelde Nederlander. Ja, ja, ik draai al wat jaren mee, hè. Maar ik stond er dus in die tent, hè. En ja, ik keek om me heen. En ik denk, verrek, ik ben zo'n beetje de oudste hier. Ik ben net zo oud ongeveer als Paul Elstak, weet je wel. En misschien en net iets ouder. Ik kom ook uit zijn tijd. Ik draaide zijn plaatjes toen hij nog een beetje helemaal nieuw was op de radio. En ik zie om me heen, zie ik allemaal 14, 15-jarigen, 16, 17, 18, 20-jarigen. En die stonden maar naar te dansen, te springen en gek te doen. Ik denk zo. Die Paul die trekt nog steeds volle zalen. En het was druk. Hoe? Die hele zaal, die ging echt... Nou ja, tent dan, hè. De gigantische tent. Die ging helemaal los. En buiten die tent ook. Mensen pasten niet eens in die tent.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Club 45. De start van je weekend.
3: De rockschijf van dit uur.
4: Ja, het gaat net al over Within Temptation. Het wordt Ice Queen van Within Temptation.
3: Zet je radio keihard.

0: ik het weten. How Will I Know, Whitney Houston en daarvoor Within Temptation. En Within Temptation had ik speciaal gekozen omdat ik gewoon, ja, afgelopen week op Oero, nou, het is alweer een week geleden in ieder geval, gekeken heb naar Within Temptation, de optreden daar zo. En het was echt werkelijk waanzinnig. En wat een show. En ja, gewoon gigantisch. De lichteffecten, de rookeffecten en alles eigenlijk erbij. Goed, verder.
1: This is Club 45 at Rob de Graaf plays the nicest music for you. Every Friday, he is on your radio. You can feel the energy, and Rob will give new energy. Put your radio on and listen. You may sit, dance, sing, or jump. Club 45 is 2 hours of the best music. So be there every Friday.
2: We're gonna bring up Robert Cray again to sing this one with me. And I think everybody knows this one. You can sing it along with me.

0: gratis bier. Gratis bier, daar hou ik van. Oké, het is vrijdag, hè? Dat weten jullie allemaal. Dit is Club 45, dat weten jullie ook allemaal. We hebben het net over een kangaroo gehad. En we hebben het er mee over gehad. Oh ja, over die zwarte stierspin hebben we het gehad. Maar dit gaat over een dolfijntje. Ja, ze hebben in India, in de Gangesrivier, hebben ze van die witte dolfijnen. Van die kleine dolfijntjes hebben ze. Die beestjes zijn blind. Die horen blind te zijn trouwens, hoor. Niet door het vieze water. Ze zijn vrij zeldzaam. En eentje die was zo dom om een beetje aan de kant te komen. En in die vieze Gangesrivier, waar ook al die mensen drijven. Je kent die verhalen wel, weet je wel. En zo. Maar daar zwemmen ook mensen en ook kinderen. En die vonden het leuk om zo'n dolfijntje eruit te halen. En voor sociale media allerlei filmpjes ermee te maken en ermee te spelen en zo. Filmpjes zijn op internet gezet. Iedereen die is boos en dergelijke. Ook in India, natuurbeschermers, maar de mensen ook. Want ze zeggen ook, ja, die beestjes die kunnen daar niet tegen. Als je die beestjes aanpakt, kunnen ze beschadigen. Ze kunnen stress krijgen, ze kunnen doodgaan. Ja, dat is dan wel wat triest nieuws, hè? Ja. Ik heb nog meer triest nieuws eigenlijk. Ja, want Italië hebben die Trevi-fontein, hè? Ja. Daar vond weer iemand het nodig om erin te duiken. Af en toe gebeurt dat wel eens. De man is eruit gehaald. Hij wou eerst niet luisteren naar de politie. Want ja, tegenwoordig, dat is daar zo druk. Hè? Ik snap het niet voor zo'n fontein. Maar in ieder geval, je moet daar 2 euro toegang betalen om erbij te komen. En dan springt iemand er nog in. Ook de politie die bewaakt eigenlijk die fontein 24 uur per dag. Ook al absurd natuurlijk. Zet er dan een hek omheen dat er niemand bij kan komen. Maar goed, hij is er uiteindelijk uitgekomen en €500 boete heeft hij gekregen. Man uit Nieuw-Zeeland, 30 jaar, eigenlijk interesseert ze helemaal niks. En er gaan nu stemmen op om in ieder geval daar een nulletje aan te plakken. Om als hij eigenlijk in die fontein springt of zo, daar €5000 van te maken. Ik vind het een goed idee in ieder geval, ja. Zullen we even een biertje opentrekken of zullen we dat niet doen? Nou, laten we dat wel doen. Hoppakee. Het is vrijdag en dat moet kunnen. Goed, zullen we even wat andere muziek gaan draaien? Want die Oostenrijkse muziek, daar word ik een beetje helemaal niet een beetje wild van of zo. Ja, ik weet niet wat het is, maar in ieder geval
1: natuurlijk wil ik dat Fox wild van maken.
0: Oh, dat wou ik zeggen. Fox wild, ja. Goed, een beetje Nederlandstalig eventjes, maar wel partymuziek. We gaan eventjes tot het eind van dit uur. Beetje herrie op de radio maken. Beetje vroeger dan normaal, maar dat moet goed kunnen, ja. Dit is van Ik wil je nooit meer zien. Dat betekent niet dat ik dat tegen jou zeg, want ik wil jou elke week weer zien. Nou ja, die gebroeders Cody maken er wel wat leuks van. Luister goed. En handjes in de lucht, hè, je weet het.

0: be there every Friday.
1: Ja, hoe kan ik anders dan afsluiten met Paul Elstak? Een week geleden stond ik nog bij hem. In de grote tent. In Noord-Nederland de Boerok. Een tent vol met mensen. En er waren niet een paar honderd. Nee, het puilde eruit. Gemiddelde leeftijd lag ver onder die van mij in ieder geval. Ik ga afscheid nemen. Volgende week ben ik er weer. Over een week. Heel fijn weekend. Geniet van je Pinksteren en dat soort dingen. Hey, je hebt een extra vrije dag als het goed is. Als je niet hoeft te werken. Moet je wel werken met de Pinksteren. Dan is het in ieder geval het salaris maal 3, toch? Ja, vast wel. Tot volgende week. Geniet van het weer ook, hè.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere

0: Christina Aguilera van haar debuutalbum. En het scoren in 21 landen kwam Genie in a Bottle op nummer 1 terecht. In de Verenigde Staten hield hij die plaats zelfs 5 weken vast. Doe maar zeg. Muziektherapie straks vanzelfsprekend weer een aflevering van het popnieuws. Eerst eventjes...
1: Gouwe! Luister door de tijd.

Billy Idol wordt maandag in het zonnetje gezet tijdens de 52e American Music Awards. In de MGM Grand Garden in Las Vegas wordt hij dan onder meer onderscheiden vanwege zijn onvergelijkbare carrière en voortdurende status als punk-idool. Toen het album Pet Sounds in 1966 verscheen, viel de verkoop in de VS nogal tegen vergeleken met de eerdere langspelers

van de Beach Boys. Nu, 60 jaar later, is het legendarisch. Is het alleen al in de VS 2 miljard keer gestreamd en haalde het onlangs de status dubbel platina. Tijdens een bijeenkomst in de Capitol Records Tour in Los Angeles kregen de overgebleven groepsleden en familie van de anderen onderscheidingen. Radioactivity van Kraftwerk is ter gelegenheid van de 50ste verjaardag onder handen genomen. Nu verkrijgbaar als Blu-ray met een Dolby Atmos mix, een 12-inch vinyl picture disc en volledig digitaal. Vorige week viel het doek voor de Nitty Gritty Dirt Band. In Nashville gaven ze exact 60 jaar na de oprichting een afscheidsconcert. En van Peter Frampton is voor het eerst in 16 jaar een nieuw album verschenen. Carry the Light. Zometeen de titelsong.

0: carry the light. De titelsong van zijn nieuwe album. Het eerste sinds 2010, jawel. En dat klinkt toch ook bijvoorbeeld heel wat anders dan van de kennismaking toen dat tijd. Show me the way en zo. Peter Frampton, Carry the Light. Op zijn nieuwe album hoor je trouwens een medewerking van Graham Nash, Sheryl Crow en nog wat anderen ook. Goed, 5 jaar terug in de tijd dan.
1: 2021.
0: ABBA. Van het album Voyage. Keep an eye on Dan.

0: ABBA van Voyage. Het gelijknamige zeg maar, evenement in Londen. In dat speciaal gebouwde theater heeft inmiddels ruim 3,5 miljoen bezoekers getrokken. Dat loopt dus als een tierenlier. Het is de planning dat in 2028 een nieuw soort gelijktheater in New York wordt geopend. Dus voorlopig kunnen de fans hun hart ophalen. ABBA hoorde je en keep an eye on Dan. De volgende was 44 jaar geleden. Steunplaat.
1: Muziektherapie. Das Radio, die je vriend is.

0: Gezellig meezingen over de nucleaire holocaust. Red Skies van The Fix, afkomstig van een allereerste langspeler, Shuttered Room. We gaan naar 1962. Sue Thompson had enorm gescoord met Norman. En ja, die sound hoor je wel in de opvolger. James, hold the letter steady.
1: Taking you back in time to the 60s.

Die knaller uit de jaren 90 in een prima live uitvoering, opgenomen in Arnhem's Gelredome. Anouk, and Nobody's Wife. Je luistert naar Muziektherapie in een lang en vooral warm weekende.

In die nog zeer jonge lijst der lijsten, want het was 1965, stond hij 14 weken maar liefst genoteerd en haalde de nummer 4 van het album The King Controversy, The Kings Until the End of the Day. We gaan even terug naar Goede Vrijdag. Als donderslag bij heldere hemel bracht U2 een EP uit, Easter Lily. We pakken er nog eens een track van Scars.

0: Ook al in 2026 maken ze nog altijd goede muziek. U2.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Serge Lama. Inmiddels is hij in de 80. En zelfs als we 28 jaar teruggaan in de tijd naar 1998, dan was dat al van ruim na zijn hoogtijdagen. Maar het blijft erg mooi. La Cathédrale.

0: Vertel nou, hè, dat die twee dingen destijds niet waren gebeurd. Zouden we dan dit jaar misschien albums van alle vier de Beatles hebben gekregen? Je weet het niet, hè. De Beatles en Let It Be, Please Please Me, Let It Be, Take 10 van Let It Be Deluxe.
1: Bij hoofdpijn of periodieke pijn.
2: Bij griep.
1: Bij kiespijn.
3: Muziektherapie.

81 is hij uiteindelijk geworden. En in 1971 kwam hij op 1 in de top 40. Rodney Kuhn en zijn Without a Worry in the World.

0: Je luistert naar Muziektherapie. Sinds 2014 een wekelijks radioprogramma van René van den Abelen. Zonder slap geklets, maar met wisselende rubriekjes. En kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het Radio Nieuws. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: zeg. Ja, veel gedraaid in On Fire een aantal jaar geleden. En zo word je vanzelf een On Fire Classic. Wat fijn om hem weer eens een keer in vol na te horen hier in dit heerlijke zomerse weekend. Jay Vegas was het hier. En Bad Behavior. Nou, wij gaan ons heel goed gedragen hoor de komende twee uur. Zeker wel. It's going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Fred Everything en Ed Jazz, Rob en Serge?

superleuk gedaan dit, de Mix Master samen met Melizos. My Life is a Disco, zou ik ook kunnen zeggen. In de mix, de oude rammen van de Mix Masters dus in een nieuw jasje. Daarvoor Rob en Serge, Rob Boskamp dus met Serge. Live Your Life, zo heet zijn nieuwe track, erg lekker. En Tequilo met de Check-Up, hoor je ook nog. En Aguas Congas. Het is weekend en het

DJ. Can you play club music? I love club music.

Hey DJ, I wanna shake my ass.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Daanstra met het Radio Nieuws.
2: Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïnse drones een studentencomplex in Starobielsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sander Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld.
1: De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio.

0: ik had onwijs zin in een oude trance klapper. Nou, die hebben we gevonden. Wat een fijne plaat blijft dit toch. System F. En de F die staat natuurlijk voor Ferry. Ferry Corsten. Een van zijn initialen was dat Out of the Blue. Zo heet de opener van de tweede uur van The On Fire Radio Show. En dat leek mij toch even lekker binnenkomen, zeg. Ja!
1: Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Fred Everything en Ed Jazz, Rob en Serge, DJ Pipi,

Groovy on Fire Radio Show. Groovy Sunset. Nou, we krijgen er een vanavond, denk ik. Ook Six Love, S5 de nieuwe. Moving On hoorde je. En District 070. Deep House uit Den Haag. Pressure Cooker is me er eentje, hoor. Hey, lekker, lekker, lekker. Hey, welkom. Het is de On Fire Radio Show. Dat is helemaal los in je weekend. 2 uur lang vieren wij de zomer met de dikste nieuwe releases. Vorige week hoorde je deze voor het eerst in On Fire. En nu lachend nog een keertje. Gorgen, zijn nieuwe heet Deeper.

0: Eric Dolan is dat in die On Fire Radio Show. En Say What You Want vind ik ook. En daarvoor Chris Campos en David Toorts met Let's Talk About House. Lekkere, diepe techno-plaat, man. En Gorga ook nog met Deeper Love hier in die On Fire Radio Show. Ik heb nog een paar waanzinnig nieuwe platen voor je. Dom P onder andere. En Paolo Solo ga je zeker nog op je bordje krijgen. Eerst even zeggen dat het er bijna weer op zit in dit zomerweekend. Die On Fire Radio Show. Vanaf zondag zijn we weer lekker terug te luisteren op soundcloud.com/Erwin van der Bliek. soundcloud.com/Erwin van der Bliek. En volgende week zijn wij er in het laatste weekend van mei alweer. Goed, ga nog even lekker los en geniet nog even van nieuwe muziek van Nacho Faustan. De nieuwe Little Helper hoor je nu nog in On Fire. Hey, ik wens jou een fijn weekend. Op tijd smeren. Volgende week meer On Fire.
1: Show me what you gonna do. Hey.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen, ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serda Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

is weer geopend. Ik ben Jesse. En dit is The X-Vibe. Vandaag schenken we aan de bar Cream Soda. Dat is een frisdrank met daarin vanille of room. En toevalligerwijs is Cream Soda ook de naam

0: De dagen gaan langzaam voorbij zonder jou. Dirty Vegas en Days Go By is een Zero's Classic. 2001 komt hij uit. En zo zie je maar dat een gebroken hart altijd een goed onderwerp is voor de muziek.
1: Ontdek

generatiecheck met je doen. Als ik zeg Kate Morgan, aan wie denk je dan? Ja, denk je aan die CIA-agent uit de serie 24? Kan ik me voorstellen, maar die bedoel ik niet. Nee, ik bedoel Kate Morgan uit Canada. Ze is muzikant en ze kan fantastisch zingen.

Hoe is je Spaans? Heb je woord voor woord mee kunnen zingen met Pepas Verruco? Ja? Dan weet je waar het over gaat. Ja, het is een zomerhit 2021. Dus wij baseren het natuurlijk allemaal met zon, zee, strand, drankjes. Maar eigenlijk, ik denk dat ik de magie nu ga verpesten van deze plaat. Gaat het over drinken? Oké, leuk. Roken? En neuken. Ja, echt waar. Pepas Verruco gaat over drinken, roken en neuken. En zo zie je maar, die X-Vibe is een zeer educatief programma.

nog herinneren. Het was het jaar van de Maya-paniek. 21-12-2012 zou het zover zijn, zou de wereld vergaan. Mensen kochten massaal blikken bonen, toen al, hè? Noodpakketten. Bleek niks aan de hand te zijn, want we zijn er nog met z'n allen. En 21-12 hoorde je op de radio. Rudimental en John Newman.

0: The X Vibe.
1: De Benelux is een bolwerk voor een fantastische dansmuziek. Ik wil je meenemen naar het begin van The Zeros. Het was 2001. De Belgische groep Last Go die had toen een mega hit op de dansvloeren. Het was een dansproject van Peter Lutz. En iedereen die zong mee met deze. Dit is Something. I don't...

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft, zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert, zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minima rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws. Cause it's all gone south. Oh love, make the hurt not hurt. Cause the pills don't work.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Yeah. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

Keep the vibes. Hyper, hyper.

0: top 3.
1: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja, als je dit hoort.
2: Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hi, this is Chris Lake and you're now listening to my new track on Slam Radio Show.

0: tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst